0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Na een nacht die, zoals voorspeld, ongezien warm was, ontwaken we opnieuw in de hitte. Mogelijk de voorlaatste dag met de extreme temperaturen. Vooral in de steden bleef het zelfs in het holst van de nacht buitengewoon verstikkend. Vandaag sneuvelt volgens het KMI ook het dagrecord voor de derde dag op rij. Voor de provincies Luik en Limburg geldt code rood. Dat betekent 2 kansen op 3 dat het kwik daar vandaag 40 graden of meer haalt. In het noorden van Frankrijk heeft het vannacht wel al geonweerd. In de regio Bretagne liep de temperatuur daardoor op enkele uren met 15 graden terug. Voor onze streken voorspellen de weerkundigen nog niet meteen verlossend onweer. Op het WK voetbal wint Nederland zijn groep na 1-3 winst tegen het reeds uitgeschakelde Tunesië. Japan en Zweden verzekerden zich beide van kwalificatie door een 1-1 gelijkspel. Nederland mag zich opmaken voor een duel met Marokko. Voor Japan wordt dat Brazilië. Zweden kent zijn tegenstander nog niet. Eerder op de avond won Ecuador van Duitsland met 2-1 en verloor Curaçao 0-2 van Ivoorkust. Duitsland wint de groep voor Ivoorkust. De derde, Ecuador.

0: Bijna 1 op 5 tweedehandswagens in ons land afgekeurd wegens een groot of gevaarlijk gebrek. Dat betekent mankementen aan de remmen, banden of verlichting. Dat staat in het jaarrapport van GOKA, sectorfederatie voor de autokeuring. Volgens GOKA bewijzen de cijfers het belang van de keuring voor de verkeersveiligheid. Vanaf september is die bij de verkoop van een tweedehandswagen niet langer verplicht. Minister voor Mobiliteit De Ridder wil zo de regels rond autokeuring versoepelen. Straks weer tot 32 graden aan zee. Daar zorgt een briesje nog voor minimale verkoeling. De rest van het land kreunt onder minstens 35 en mogelijk 40 graden. Zondag kan het gaan onweren en is het nog rond 30 graden. Pas vanaf maandag gaan daar nog 5 graden af.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. De Ochtendstond met Stef Leeuwenaert.

John de Bever, goedemorgen trouwens en welkom in de laatste ochtendstond voor deze week. Hè. Ja, hier bij Radio Nova. Het is heel warm hier in onze studio, maar liefst 2.

0: Not unusual. Ja, het is niet gewoon. En dan heb ik het ook even over de temperaturen. Want deze hittegolf was 50 jaar geleden eigenlijk onmogelijk. En dat is niet het enige alarmerende conclusie daaruit. Uit een nieuw internationaal rapport. Het is onmogelijk, is dus wel het onmogelijke is mogelijk geworden.
1: Oh.

gauw terug, dan is alles voorbij en begint er voor ons een nieuwe tijd. Dan kan ik weer lachen, heel dicht aan je zijn.

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Nederlandstalige muziek en oldies.
4: Die je nergens anders hoort.
3: Dit is Radio Nova.
5: Operator, operator, give me the Humane Society. Old man Hickory done ruined him.

Priscilla Ophof, ja, kenden ze niet, maar dankzij Radio Nova is dat dus bij deze wel gebeurd. Hè. Waarom moest dit nou? Een hele goede ochtend. Ik hoop dat je wel een beetje kunnen slapen hebt. Bij ons was het niet zo aangenaam. Veel te warm eigenlijk om te gaan slapen. En ik denk dat bij vele gevallen zo zal wel geweest zijn. Hè. Loop niet voorbij. Wel, dit is...

Jacques Verdun, en waarom verdien ik geen geluk? We gaan eens kijken naar de soap van familie. Mieke van der Bossen sluit het familieseizoen af met een waar hoogtepunt. Heel onverwacht deelde ze de lakens met, gek genoeg, al jarenlang haar beste vriend Rudy Werner de Smet.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.

vanavond gaan we een feestje bouwen. Bij sommige mensen wel is er een groot evenement. Bij anderen gaan ze gewoon binnen blijven omdat het te warm is. Hè. Trisha, een feestje bouwen. En over de warmte gesproken vandaag. Temperaturen om en bij de 37 graden.

Dat mis je nog steeds. En dat van cookies en cream. Ja, plots wordt het 15 graden kouder. Meteorologen leggen uit wat er de komende dagen ons nog te wachten staat. En wil je dat weten? Dan verwijs ik jou graag naar het hln.nl.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Na een nacht die, zoals voorspeld, ongezien warm was, ontwaken we opnieuw in de hitte. Mogelijk de voorlaatste dag met de extreme temperaturen. Vooral in de steden bleef het zelfs in het holst van de nacht buitengewoon verstikkend. Vandaag sneuvelt volgens het KMI ook het dagrecord voor de derde dag op rij. Voor de provincies Luik en Limburg geldt code rood. Dat betekent 2 kansen op 3 dat het kwik daar vandaag 40 graden of meer haalt. In het noorden van Frankrijk heeft het vannacht wel al geonweerd. In de regio Bretagne liep de temperatuur daardoor op enkele uren met 15 graden terug. Voor onze streken voorspellen de weerkundigen nog niet meteen verlossend onweer. Op het WK voetbal wint Nederland zijn groep na 1-3 winst tegen het reeds uitgeschakelde Tunesië. Japan en Zweden verzekerden zich beide van kwalificatie door een 1-1 gelijkspel. Nederland mag zich opmaken voor een duel met Marokko. Voor Japan wordt dat Brazilië. Zweden kent zijn tegenstander nog niet. Eerder op de avond won Ecuador van Duitsland met 2-1 en verloor Curaçao 0-2 van Ivoorkust. Duitsland wint de groep voor Ivoorkust. De derde, Ecuador, mag met 4 punten ook al zeker naar de knock-outfase. De gerechtelijke politie in Oost-Vlaanderen heeft een internationale phishingbende opgerold. In binnen- en buitenland maakten ze voor meer dan 100.000 euro buit. Via een website die sterk geleek op het officiële overheidsplatform, liet de bende zijn slachtoffers bankgegevens invullen en bevestigen via It's Me. Ze konden zo grote sommen geld wegsluizen via onder meer Booking.com en Uber. De bendeleden pronkten echter iets te opzichtig met het verdiende geld en liepen tegen de lamp. 3 verdachten zitten voorlopig in de cel. En vorig jaar zijn bijna 1 op 5 tweedehandswagens in ons land afgekeurd wegens een groot of gevaarlijk gebrek. Dat betekent mankementen aan de remmen, banden of verlichting. Dat staat in het jaarrapport van GOKA, Sectorfederatie voor de Autokeuring. Volgens GOKA bewijzen de cijfers het belang van de keuring voor de verkeersveiligheid. Vanaf september is die bij de verkoop van een tweedehandswagen niet langer verplicht. Minister voor Mobiliteit De Ridder wil zo de regels rond autokeuring versoepelen. Straks weer tot 32 graden aan zee. Daar zorgt een briesje nog voor minimale verkoeling. De rest van het land kreunt onder minstens 35 en mogelijk 40 graden. Zondag kan het gaan onweren en is het nog rond 30 graden. Pas vanaf maandag gaan daar nog 5 graden af.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. De Ochtendstond met Stef Leeuwenaert.

Een man die niet zo ver van mij woont, hè, uit Studio 2 van Radio Nova. De man uit, wat is het nu weer, Erpenmeren. Daar zou hij wonen. Wim Soetaert, neem me bij de hand.

Wat een nostalgische plaat van Jackie Edwards. Hè. Come to me softly. En dat uit 1971, niet maar 1979. Tot nu. Toch niet die warmste nacht ooit gemeten. Ja, vandaag wordt het wel de heetste dag. Met lokaal zelfs in Limburg tot 40 graden.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
3: Dit is Radio Nova.

In het hart van Radio Nova, eigenzinnig anders en Wesley Klein. Misschien een goede tip voor vandaag, ook alweer Sneek heet. Drink genoeg, regelmatig en af en toe wel eens een afkoeling, kan geen kwaad.

Andy Frey en die Maria Magdalena. Weduwe van Hans Olter bedankt iedereen voor de massale steun. Allemaal welkom om te genieten van een glas champagne, oesters en onze heerlijke terras aan Mas. MUZIEK

Rutger van Barnevelde. Ja, ja, ja, de man uit Nederland. En wordt regelmatig wel gedraaid hier bij Radio Nova. Eigenzinnig anders. Schijnt mij de laatste dans. We gaan eens naar het Buckingham Palace. Want dat wordt geen woonpaleis meer. Koning Charles blijft in Clarence House wonen.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
2: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
1: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
2: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
1: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
2: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
1: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
3: Dit is Radio Nova.
4: Eigenzinnig, anders.

wereldwonder. Ja, welk wereldwonder het zou geweest zijn, moeten we even gaan vragen aan Gino Verano. Hè. Bart de Pauw en Karen Dame vormen woke politie voor zijn nieuwe theatershow. Ik was van en blijf van.

eind de jaren 50 toch wel een grote hit voor Buddy Holly en Peggy Sue Got Married. Wij gaan afscheid nemen, want onze plaats die wordt toch wel ingenomen door Jantje Bakker vanaf 9 uur. Om 11 uur is er Ruud en dan in de namiddag nog Frank de Groef en een van onze Patricks.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Ruim de helft van de langdurig werklozen die in de eerste 3 maanden van dit jaar hun uitkering kwijtspeelden, kwam bij het OCMW terecht of belandde op de ziekenkas. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de RVA die HLN kon inkijken. In Vlaanderen krijgt 1 van de 5 momenteel een ziekteuitkering. In Wallonië ontvangt de helft een leefloon. Amper 1 op 10 werklozen die hun uitkering verloren is weer aan de slag. De beperking van de werkloosheid in de tijd was een van de belangrijkste hervormingen van de regering De Wever. We hebben dan toch niet de warmste nacht ooit achter de rug, dat zegt het KMI. Dat noteerde een minimumtemperatuur van 23,9 graden in Ukkel. In de nacht van 3 op 4 juli 2015 bleef het nog net iets warmer. Het record van 24,4 graden blijft op die zomernacht staan. Vandaag is in de provincies Limburg en Luik-Code rood van kracht, omdat sommige weermodellen daar temperaturen tot 40 graden voorspellen. In de Gentse haven is brand uitgebroken in een afvalverwerkingsbedrijf. De brandweer rukte massaal uit en buurtbewoners is gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is. Ook over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Na de 2 krachtige aardbevingen in Venezuela zijn meer dan 36.000 mensen als vermist opgegeven. Het dodental is intussen opgelopen tot 235. De aardbevingen waren de zwaarste in ruim 100 jaar. Enkele Europese landen en de Verenigde Staten hebben hulp aangeboden. De VS sturen 2 reddingsteams en schenken 130 miljoen euro humanitaire hulp aan Venezuela. Het Russische leger heeft afgelopen nacht 660 Oekraïense drones neergehaald. Volgens het Russische ministerie van Defensie werden onder meer drones onderschept boven Moskou, de Krim, de Zwarte Zee en de Zee van Azov. Mogelijk gaat het om een van de grootste Oekraïense droneaanvallen sinds het begin van de oorlog ruim 4 jaar geleden. Oekraïense media melden dat enkele drones wel hun doelwit bereikt hebben. Zo zou een chemische fabriek in de regio Tula geraakt zijn. Ook in energievoorzieningen zouden schade opgelopen hebben. Daarnaast werd ook een huis geraakt.

0: Die hete vrijdag van de hittegolf is aangebroken. Behoorlijk warme temperaturen hier in de studio. Dankjewel, Stef Levenaert. We gaan eraan beginnen met het Muziekpaleis.
1: Het Muziekpaleis.

Steve Tielemans met Ik Laag en Leef de Dag. We kunnen er alleen nog maar van dromen. Ja, van die regen. Wie weet het komend weekend zo'n warmte onweer. Frans Duits met Alleen in de Regen.

Sonia Scher uit 1966. En net binnengekomen bericht, er woedt momenteel een grote brand bij de afvalverwerker Renewi in de Gentse haven. De brand die ontstond wel rond 5 uur deze ochtend. Het zal mogelijk nog een hele voormiddag gaan duren, vooraleer de brand geblust is. De brandweer vraagt aan de inwoners van Evergem, Zelzaten en het noorden van Gent om ramen en deuren te sluiten en alle ventilaties uit te schakelen.

Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een perfect

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruisabeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort. Jan.

S. van Velzen en dat met Ga. Radio Nova, eigenzinnigen anders. Kelly Meros met How Do You Do?

How do you do? Door de hitte verplaatste gemeente Buggerhout de herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van het busongeval deze avond van buiten naar binnen. Buiten zullen de mensen de herdenking op een groot scherm kunnen volgen. Ook de koning en de koningin wonen de herdenking in Buggerhout bij.

The Firebirds en dat is met Little Star. Christophe in duet met zijn zus Lindsay. Het voelt zo goed.

Zangrodus van jou geleerd. In normale omstandigheden is de schaatsbaan van Sport Vlaanderen in Liedekerke tijdens de week enkel geopend voor sportclubs en topsporters. Maar dit zijn natuurlijk geen normale omstandigheden en nu is iedereen welkom. Daar maakt ook de lagere school De Boomgaard uit Liedekerke dankbaar gebruik van.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Wij draaien lekker
3: onze eigen goesting.
2: Radio

Jimmy Clivin 83 met Sunshine in the Music. Zon, zee en hete temperaturen. Frank Galan op reis naar de zomer.

We gingen terug naar 82. Met wat zonneschijn in de muziek. En dat voel je wel. Laid back met Sunshine Reggae. Straks na 10 uur ben ik er graag bij. Het Muziekpaleis deel 2. Maar eerst nog wel zo'n fris slokje water gaan nemen. Bert-Jan en Michel.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Ruim de helft van de langdurig werklozen die in de eerste 3 maanden van dit jaar hun uitkering kwijtspeelden, kwam bij het OCMW terecht of belandde op de ziekenkas. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de RVA die HLN kon inkijken. In Vlaanderen krijgt 1 van de 5 momenteel een ziekteuitkering. In Wallonië ontvangt de helft een leefloon. Amper 1 op 10 werklozen die hun uitkering verloren is weer aan de slag. De beperking van de werkloosheid in de tijd was een van de belangrijkste hervormingen van de regering De Wever. We hebben dan toch niet de warmste nacht ooit achter de rug, dat zegt het KMI. Dat noteerde een minimumtemperatuur van 23,9 graden in Ukkel. In de nacht van 3 op 4 juli 2015 bleef het nog net iets warmer. Het record van 24,4 graden blijft op die zomernacht staan. Vandaag is in de provincies Limburg en Luiko de rood van kracht, omdat sommige weermodellen daar temperaturen tot 40 graden voorspellen. In de Gentse haven is brand uitgebroken in een afvalverwerkingsbedrijf. De brandweer rukte massaal uit en buurtbewoners is gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is. Ook over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Na de 2 krachtige aardbevingen in Venezuela zijn meer dan 36.000 mensen als vermist opgegeven. Het dodental is intussen opgelopen tot 235. De aardbevingen waren de zwaarste in ruim 100 jaar. Enkele Europese landen en de Verenigde Staten hebben hulp aangeboden. De VS sturen 2 reddingsteams en schenken 130 miljoen euro humanitaire hulp aan Venezuela. Het Russische leger heeft afgelopen nacht 660 Oekraïense drones neergehaald. Volgens het Russische ministerie van Defensie werden onder meer drones onderschept boven Moskou, de Krim, de Zwarte Zee en de Zee van Azov. Mogelijk gaat het om een van de grootste Oekraïense droneaanvallen sinds het begin van de oorlog ruim 4 jaar geleden. Oekraïense media melden dat enkele drones wel hun doelwit bereikt hebben. Zo zou een chemische fabriek in de regio Tula geraakt zijn. Ook in energievoorzieningen zouden schade opgelopen hebben. Daarnaast werd ook een huis geraakt. 1 iemand raakte daarbij gewond. Het wordt opnieuw een zonovergoten en bloedhete dag met maxima van 36 tot 40 graden in het binnenland. Aan de kust is het enkele graden minder warm. Morgen mogen we zowat hetzelfde weer verwachten.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Jan Bakker. Dat is

Marco de Hollander hier bij Nova met Chicky Boom Boom. Welkom bij het tweede gedeelte, het muziekpaleis op deze sneak hete vrijdag. B. Rogers met I Feel So Good.

Nederlandstalig werk van Jo Valli met Neem Mijn Hart. De Sarah Cosa Band begint de jaren 80. Tropical Rain.

De Saracossa Band met Tropical Arena. 6 jaar terug de tijd met Henk Stelte. Wat als ik in hun ogen kijk?

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
3: Welkom bij Radio Nova.
4: Dit is Radio Nova met Jan Bakker.

Ja, dit was Christophe met Dit ben ik. Aanstaande zondag wordt het dus minder heet met maximaal schommelen in het centrum. Toch nog steeds tussen 30 graden. Volgende week koelt het dus verder af. Van maandag tot woensdag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. De maxima die schommelen in het centrum dan aan 25 graden. Soms kunnen dus wel buien gaan vallen.

Dana Winder, eerste liefde, mooiste liefde. Het meldpunt grensoverschrijdend gedrag krijgt tijdens de komende Gentse feesten voor het eerst een mobiele ploeg. Pleinorganisatoren en barpersoneel kunnen in het weekend contact opnemen met het meldpunt. Dan komt er iemand ter plaatse om ondersteuning te bieden. Het gaat om een proefproject van de komende 2 edities van de Gentse feesten. Dat wordt getest en geëvalueerd.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Ja, makker. Zou eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Dit is Radio Nova. Radio Nova.
4: Jan Bakker.

Little Eva. En we gingen terug naar 63 met Old Smoky Locomotion. Radio Nova, iedere dag weer eigenzinnig en anders. Dennis Baars, op stap.

De kater, ja, die zal voor later zijn. Ik zeg bedankt voor het luisteren voor vandaag. Maak u een fantastisch weekend gaan toewensen. En voor vandaag, wees extra voorzichtig. Zoek een beetje afkoeling op. En ik zeg graag tot volgende week maandag. Dan ben ik er terug bij om 9 uur voor het Muziekpaleis hier bij Nova. Jimmy Justice. Zometeen komt Ruud van Opstal eraan.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Ruim de helft van de langdurig werklozen die in de eerste 3 maanden van dit jaar hun uitkering kwijtspeelden, kwam bij het OCMW terecht of belandde op de ziekenkas. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de RVA die HLN kon inkijken. In Vlaanderen krijgt 1 van de 5 momenteel een ziekteuitkering. In Wallonië ontvangt de helft een leefloon. Amper 1 op 10 werklozen die hun uitkering verloren is weer aan de slag. De beperking van de werkloosheid in de tijd was een van de belangrijkste hervormingen van de regering De Wever. We hebben dan toch niet de warmste nacht ooit achter de rug, dat zegt het KMI. Dat noteerde een minimumtemperatuur van 23,9 graden in Ukkel. In de nacht van 3 op 4 juli 2015 bleef het nog net iets warmer. Het record van 24,4 graden blijft op die zomernacht staan. Vandaag is in de provincies Limburg en Luikode rood van kracht, omdat sommige weermodellen daar temperaturen tot 40 graden voorspellen. In de Gentse haven is brand uitgebroken in een afvalverwerkingsbedrijf. De brandweer rukte massaal uit en buurtbewoners is gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is. Ook over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Na de 2 krachtige aardbevingen in Venezuela zijn meer dan 36.000 mensen als vermist opgegeven. Het dodental is intussen opgelopen tot 235. De aardbevingen waren de zwaarste in ruim 100 jaar. Enkele Europese landen en de Verenigde Staten hebben hulp aangeboden. De VS sturen 2 reddingsteams en schenken 130 miljoen euro humanitaire hulp aan Venezuela. Het Russische leger heeft afgelopen nacht 660 Oekraïense drones neergehaald. Volgens het Russische ministerie van Defensie werden onder meer drones onderschept boven Moskou, de Krim, de Zwarte Zee en de Zee van Azov. Mogelijk gaat het om een van de grootste Oekraïense droneaanvallen sinds het begin van de oorlog ruim 4 jaar geleden. Oekraïense media melden dat enkele drones wel hun doelwit bereikt hebben. Zo zou een chemische fabriek in de regio Tula geraakt zijn. Ook energievoorzieningen zouden schade opgelopen hebben. Daarnaast werd ook een huis geraakt. 1 iemand raakte daarbij gewond. Het wordt opnieuw een zonovergoten en bloedhete dag met maxima van 36 tot 40 graden in het binnenland. Aan de kust is het enkele graden minder warm. Morgen mogen we zowat hetzelfde weer verwachten.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

We last te krijgen van de wel heel warme temperaturen. De microfoons hadden hier deze morgen allerlei andere rare standen aangenomen en dergelijke. Dus ik denk dat het weer ervoor iets tussen zit.

Zo, een hele goede morgen allemaal. Zo, het is allemaal weer terug opgelost. We kunnen er weer aan gaan beginnen voor deze vrijdag 26 juni. 2 uur lang lunchen met Ruud hier bij Radio Nova. Ja, gaan we het nog uitgebreid over het weer hebben? Nee, we gaan het niet doen. We gaan ons trachten te concentreren op de allerleukste muziek. Voor allerlei weerupdates verwijzen we natuurlijk heel graag naar onze nieuwsuitzendingen elk uur. En de kranten, ze staan er weer vol van. Nog heel even doorzetten en dan is het allemaal voorbij.

Dan kom ik nog op de dag van vandaag terug in de tijd. En voor de verder rest ga ik trachten leuke muziek te draaien. Wat dacht u van een uitstapje richting Griekenland? Het is eigenlijk al een redelijk oud liedje. Het nummer dat heet De Griekse Nacht. Maar ook zanger Jeroen van Zijlst heeft dit nummer opnieuw uitgebracht.

Ja, hebben jullie het gezien? Gisteravond was er deel 2, laat het ons zo zeggen, van de film Mamma Mia. Hè? Ik heb er een stukje van gekeken, hè? Maar het was mij allemaal een beetje te warm. Dit was in ieder geval Abba, Dojo Madano. Dit was alweer 1979. Ik ga daar nog wat jaren afdoen en kom terecht op de dag van vandaag. 26 juni 1974. In de Verenigde Staten wordt de Universal Product Code, de streepjescode, geïntroduceerd. Het zal de wereldwijde standaard worden voor digitale productherkenning. Geen

0: Ja, klopt helemaal. En niemand mag alleen zijn. Dat was de nieuwe Jordi van het hier bij Radio Nova. Ja, het gebeurt wel eens. Nou, niet dagelijks, maar toch regelmatig. Dat er wat nieuwe muziek hier in onze mailboxen verschijnt. En bij Gerda was dat gisteren het geval. Ze kreeg een mail toegestuurd met de vraag van... Hey jongens, willen jullie mijn nieuwe plaat draaien daar bij Radio Nova? Het gaat allemaal om Christina Lorena. Zij heeft een klassieker van Corrie Konings... van onder het stof vandaan gehaald, opnieuw opgenomen. En dat willen wij dan heel graag draaien hier op de radio. U kent dat nummer, ik ben daar zeker van. Het heet Adio, Adio, Adio.
1: Het was

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova. Nova. Muziek die je nergens anders hoort.

0: your perfect love.
1: Ja, dat was ook meteen de titel van het nummer. Zomerse muziek op de radio. En daar hoort natuurlijk misschien wel voor jou de perfecte liefde bij. Perfect Love, dat was inderdaad Tina Bright. Ja, Mart Hoogkamer uit Nederland. Fantastisch zanger. Hij doet het ook ontzettend goed al daar. En ook bij ons hier in Vlaanderen. Maar hij gaat een klein beetje door een zeer vervelende tijd. Je merkt dat waarschijnlijk niet aan hem als hij op het podium staat. Maar ja, er gebeuren allemaal zeer nare dingen in zijn privéleven. Het zou allemaal met zijn ouders te maken hebben. Die zouden opgepakt zijn door de politie en alles. Ah, allemaal hele vervelende toestanden. U moet het maar eens een keertje nalezen. Er staat redelijk wat te lezen op het internet. We gaan zijn vrolijkheid toch laten horen hier op de radio. Mart Hoogkamer, ik spaar geen centen. Ik sta

was Eddie Cochran. Die gaf ons een klein beetje de Summertime Blues. Jawel, jullie beleven het hier de hele dag op de radio. Met natuurlijk de allerleukste muziek. Deze namiddag zijn het nog Frank de Groef. Patrick Barré volgt nog, dus er komt nog redelijk wat op ons af. En misschien wil jij wel een reisje richting de zomer. Eigenlijk is dat helemaal niet nodig. Het kan ook allemaal perfect hier in het land, hoor.

soort muziek, heerlijk op het strand, genieten van het zonnetje. Wel, dan kan mijn dag al niet meer stuk. Wel, het is daarom dat ik die plaat eigenlijk toch wel een klein beetje draaide hier op de radio. Dat waren de Four Tunes. En dat wel met You've Got Your Troubles. Ja, ik ben hier toch nog heel even aan het kijken op de dag van vandaag. Ik zie dat ik zometeen nog een plaat moet draaien van Elvis Presley. En waarom dat dan wel is? Wel, je hoort het binnen enkele ogenblikken. We gaan eerst even de handen in de lucht doen. We gaan heel hard heen en weer, zodat we misschien toch een klein beetje verkoeling krijgen. Wel, we halen er ook René Schuurmans bij. De dag.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.
0: Eigenzinnig.
1: Anders.

Ja, ja, toen dit nummer uit... Hola, er wordt nog een drankje ingeschonken op het einde van dit nummer. Toen dit nummer uitkwam, in ieder geval, toen werd dit nummer heel veel gedraaid in Nederland. Iedereen ging uit zijn dak met dit nummer van zanger Alex en Jorieke Sterken. Het nummer dat heette Blikkendag. Ja, even terug naar het serieuzere werk. Het is vandaag 26 juni. We gaan naar 1977. Het allerlaatste concert van Elvis Presley vindt plaats op de dag van vandaag. Dus in 1977. Twee maanden later overlijdt Elvis in zijn huis in Memphis aan de gevolgen van een hartstilstand. Hij wordt gezien als de King of Rock and Roll. En willen we nog eens een nummer draaien van Elvis Presley? Wel, ik heb deze nog eens een keertje opgezocht. Dit is My Boy.

inderdaad, zou dat al gaan? Viva Cerveza, een biertje. Misschien is het er nog een klein beetje te vroeg voor. Laat ons onthouden bij een lekker kopje dampende koffie bij de lunch. Al laat dat weer het misschien niet echt toe. U bekijkt het maar. U doet ermee wat u wilt. In ieder geval, de lunch is onderweg. We gaan richting 12 uur hier bij Radio Nova. We gaan het niet vergeten, hè? Straks in deel 2, onze plaat van de dag. Bekijk hem nu al op onze Facebookpagina. Dat is Radio Nova, eigenzinnig anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: Het treinverkeer tussen Hasselt en Diest ligt een tijd lang stil door een aanrijding tussen een reizigerstrein en een tractor. Er vielen geen gewonden. De tractorbestuurder was op tijd van zijn voertuig gestapt. Mogelijk was de tractor in pannen gevallen. Enkele tientallen reizigers op de trein moesten worden geëvacueerd. Er worden bussen ingelegd tot het spoor weer vrij is. De Antwerpse drugscrimineel Othman El Balouti is opnieuw veroordeeld tot een gevangenisstraf van 27 jaar. Hij werd gezien als een van de grootste invoerders van cocaïne via de haven van Antwerpen. Hij moet boetes betalen van ongeveer €500.000 en hij verliest bijna €3 miljoen aan geld dat hij via zijn criminele activiteiten verdiend had. El Balouti werd al eens veroordeeld toen hij nog op de vlucht was. Hij tekende verzet aan en kreeg een nieuw proces, maar hij is dus veroordeeld tot dezelfde straffen. De man die een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. Eind 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden. Honderden mensen raakten gewond. De dader, een Saoedische psychiater, ontkent dat hij het met opzet deed, maar gaf tijdens een proces geen duidelijke verklaring voor zijn daad. Sindsdien is de kerstmarkt in Magdeburg beveiligd met betonblokken. Volkswagen overweegt om het aantal banen dat het schrapt te verdubbelen tot 100.000 en daarbij ook fabrieken te sluiten om concurrentieeler te worden. Dat schrijft het Duitse zakenblad Manager Magazine op basis van anonieme bronnen. Nu zijn bij de autobouwer wereldwijd nog zo'n 657.000 mensen aan de slag. In maart maakte Volkswagen al bekend dat het de komende jaren 50.000 jobs wil schrappen. Het bedrijf heeft nog niet gereageerd op de berichten van extra ontslag. Naast Volkswagen bezit het concern onder andere ook de merken Audi, Porsche, Seat en Skoda. Zonnig en plaatselijk tot 40 graden warm vandaag. Ook de nacht is nog zwoel bij minstens 21 graden. Morgen en zondag kans op onweer, maar nog altijd warm. Maximaal 38 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

We hebben ze vorige week nog uitgebreid in de bloemetjes gezet hier op de radio. We hebben over haar gesproken dat ze nog altijd redelijk actief is in de muziek. En dat hoorde jij hier aan het begin van deel 2 Lunchen met Ruud. Want dit was haar nieuwste plaat, Corrie Konings, Er hangt iets in de lucht.

Het lijkt wel een verhaaltje, hè? Het lijkt wel een sprookje. Het begin ervan dan toch. Er was eens een zomerse dag, once upon a summer day. Dat was alweer 1964. En dat allemaal voor de Evans. Het is vrijdag vandaag, het weekend staat voor de deur. Altijd op de radio hier toch altijd wel plezant. Want dat wil zeggen dat we op zaterdag en zondagmorgen weer Hallo Weekend willen doen. En dat programma dat staat volledig in het teken van de luisteraars. Want jawel, jullie kunnen onze verzoekplaten toesturen. Dat kan op dit moment al via onze website. Of rechts onderaan kunnen jullie een bericht sturen. Ofwel doen jullie dat heel even via de Radio Nova app. Zet het ondertussen al klaar. Stuur het naar ons door. Dan draaien wij morgen, oftewel zondag tussen 9 en 12 uur, jullie favoriete muziek. Dus laat maar komen. Nu tijd voor onze plaat van de dag. U kon hem vanmorgen al bekijken op onze Facebookpagina. Er stond vanmorgen een herinnering, een herdenking, een kleine herdenking door Gerda opgeplaatst voor Paul Severs. Wel, willen we van deze beste man nog eens een plaat draaien? Wel, ik heb dit nummer nog eens een keertje gevonden. Het heet Kleine Vogel. Het is een nummer dat afkomstig is uit 1996. Goedemiddag allemaal.

Radio Nova en Lunchen met Ruud. Iedere werkdag tussen 11 en 13 uur. Met de quote van de dag en de plaat van de dag.

Elke dag hoor op de radio, I'll go where the music takes me. Elke dag naar Radio Nova tussen 11 en 1 uur in Lunchen met Ruud. Dat waren uiteraard Jimmy James en de Vagabonds. Wat heb ik hier nog gevonden op de dag van vandaag? Terug in de tijd, eentje die u misschien nog wel herinnert, want het is allemaal niet al te lang geleden. 2025, in Venetië begint het de driedagelijkse huwelijk van Amazon-baas Jeff Bezos met zijn verloofde. De festiviteiten sluiten op redelijk wat protesten.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
0: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
0: Dit is Lunchen met Ruud.

De Nederlandse radiomakers zijn er rotsvast van overtuigd. Dit gaat een nieuwe nummer 1 worden in Nederland. Ik ben het hier in de gaten aan het houden. Hij staat al in de lijsten, maar nog niet op nummer 1. Maar men denkt dat dat allemaal gaat gebeuren zeer binnenkort. Er is heel veel om te doen in Nederland rond dit nummer voor Rutger van Barneveld. Hij zong allemaal over zwoele zomernachten. Ja, en die hebben we beleefd, hè. Ik was vanmorgen volgens mij rond een uur of 5 al buiten. Het was aangenaam. Het was zalig. Dit is Roger Whittaker.

0: Herda, ik heb een vraagje voor jou.
1: Ah, ja?
0: Het nummer Het Kan Niet Zijn. Wie zong dat weer al heel lang geleden? Is dat Wiltura?
1: Ja.
0: Wiltura wel. Dit was de versie van Patrick en Carina. Het nummer Het Kan Niet Zijn. Een koppel dat trouwens heel lang geleden nog meedeed aan een liedjeswedstrijd hier in Vlaanderen. Maar tegenwoordig, ze bestaan op dit moment niet meer. Hey Gerda, een quote voor de dag voor deze vrijdag. Laat maar eens horen.
1: Je kunt de storm niet kalmeren. Dus stop dit te proberen. Je kunt wel jezelf kalmeren. De storm gaat wel voorbij.

Ja, zo af en toe is een heerlijke Hollandse klassieker. U heeft hem herkend, hè? Inderdaad, Vader Abraham, oftewel Pierre Cartner, had hele fijne liedjes. Hij schreef liedjes voor anderen. Denk bijvoorbeeld maar aan Mieke en Wilma, allemaal heel lang geleden. Maar dit was hij dus helemaal in zijn eentje en het nummer dat heette Geluk. Ha, plezant om nog eens te draaien op de radio. En ja, nog enkele dagen. Kijkt u maar mee naar de kalender, want dan begint de vakantie. Dan is het tijd voor Summer Holiday.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Dit is Radio Nova. Dit is Lunch met Ruud.

het is een nummer dat wel eens wordt aangevraagd hier op de zaterdag en zondagmorgen bij Radio Nova. Daarom dat we hem eigenlijk ook een klein beetje draaiden. We willen het vakantiegevoel al een beetje doen klinken hier op de radio. Dat waren Laura Lin en Lindsay en Kalispera, Griekenland. En over verzoekplaten gesproken, ja, u weet het hè. Het komt er allemaal weer aan. Morgen en overmorgen, hallo weekend tussen 9 en 12 uur. Hebben jullie dus al favoriete platen in gedachten? Laat het allemaal gerust weten. We draaien ze met heel veel plezier. U kan ze sturen via onze website rechts onderaan. U kan ze sturen via onze Radio Nova app. Kijk ergens op Facebook. Probeer me te zoeken. Stuur het al door. We gaan het allemaal weer draaien. En morgen is

zomernachten, hè, we weten er alles van. Ga het niet doen? Nee, we gaan het niet er uitgebreid over hebben. Het duurt allemaal nog heel even en dan is het allemaal voorbij. Vanaf volgende week zou het allemaal ietsje normaler worden wat betreft de temperaturen. Dat was Danny Diego hier zo bijna aan het einde van deze lunchje met Ruud. Later op de namiddag is er nog Frank de Groef. Patrick Barré, ja, hij komt langs. Straks om 4:00. Dus zeker blijven luisteren. Rustig liedje nu. Tijd voor Sue Thompson. Have a good time.

Yeah, yeah, have a good time, baby. Inderdaad, dat was Sue Thompson. Ik zat helemaal in de sfeer van dit nummer. In ieder geval, have a good time hier vandaag nog bij ons op de radio. Straks Frank de Groef, Patrick Barré komt nog langs. Dus blijf lekker luisteren. Hè. En morgen, dan is er Stef tussen 9 en 12 uur. En zondagmorgen mag ik en Gerda hier aantreden voor jullie verzoekplaten in Hallo Weekend. Mocht u niet kunnen luisteren, wat wij heel goed begrijpen, graag dan tot maandag 11 uur. De

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: Het treinverkeer tussen Hasselt en Diest ligt een tijd lang stil door een aanrijding tussen een reizigerstrein en een tractor. Er vielen geen gewonden. De tractorbestuurder was op tijd van zijn voertuig gestapt. Mogelijk was de tractor in pannen gevallen. Enkele tientallen reizigers op de trein moesten worden geëvacueerd. Er worden bussen ingelegd tot het spoor weer vrij is. De Antwerpse drugscrimineel Othman El Balouti is opnieuw veroordeeld tot een gevangenisstraf van 27 jaar. Hij werd gezien als een van de grootste invoerders van cocaïne via de haven van Antwerpen. Hij moet boetes betalen van ongeveer €500.000 en hij verliest bijna €3 miljoen aan geld dat hij via zijn criminele activiteiten verdiend had. El Balouti werd al eens veroordeeld toen hij nog op de vlucht was. Hij tekende verzet aan en kreeg een nieuw proces, maar hij is dus veroordeeld tot dezelfde straffen. De man die een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. Eind 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden. Honderden mensen raakten gewond. De dader, een Saoedische psychiater, ontkent dat hij het met opzet deed, maar gaf tijdens een proces geen duidelijke verklaring voor zijn daad. Sindsdien is de kerstmarkt in Magdeburg beveiligd met betonblokken. Volkswagen overweegt om het aantal banen dat het schrapt te verdubbelen tot 100.000 en daarbij ook fabrieken te sluiten om concurrentieeler te worden. Dat schrijft het Duitse zakenblad Manager Magazine op basis van anonieme bronnen. Nu zijn bij de autobouwer wereldwijd nog zo'n 657.000 mensen aan de slag. In maart maakte Volkswagen al bekend dat het de komende jaren 50.000 jobs wil schrappen. Het bedrijf heeft nog niet gereageerd op de berichten van extra ontslag. Naast Volkswagen bezit het concern onder andere ook de merken Audi, Porsche, Seat en Skoda. Zonnig en plaatselijk tot 40 graden warm vandaag. Ook de nacht is nog zwoel bij minstens 21 graden. Morgen en zondag kans op onweer, maar nog altijd warm. Maximaal 38 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Radio Nova.
2: Wij draaien lekker ons eigen goesting.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
4: Muziek die je nergens anders hoort.
5: Dit is

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: Het treinverkeer tussen Hasselt en Diest ligt een tijd lang stil door een aanrijding tussen een reizigerstrein en een tractor. Er vielen geen gewonden. De tractorbestuurder was op tijd van zijn voertuig gestapt. Mogelijk was de tractor in pannen gevallen. Enkele tientallen reizigers op de trein moesten worden geëvacueerd. Er worden bussen ingelegd tot het spoor weer vrij is. De Antwerpse drugscrimineel Othman El Balouti is opnieuw veroordeeld tot een gevangenisstraf van 27 jaar. Hij werd gezien als een van de grootste invoerders van cocaïne via de haven van Antwerpen. Hij moet boetes betalen van ongeveer €500.000 en hij verliest bijna €3 miljoen aan geld dat hij via zijn criminele activiteiten verdiend had. El Balouti werd al eens veroordeeld toen hij nog op de vlucht was. Hij tekende verzet aan en kreeg een nieuw proces, maar hij is dus veroordeeld tot dezelfde straffen. De man die een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. Eind 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden. Honderden mensen raakten gewond. De dader, een Saoedische psychiater, ontkent dat hij het met opzet deed, maar gaf tijdens een proces geen duidelijke verklaring voor zijn daad. Sindsdien is de kerstmarkt in Magdeburg beveiligd met betonblokken. Volkswagen overweegt om het aantal banen dat het schrapt te verdubbelen tot 100.000 en daarbij ook fabrieken te sluiten om concurrentieeler te worden. Dat schrijft het Duitse zakenblad Manager Magazine op basis van anonieme bronnen. Nu zijn bij de autobouwer wereldwijd nog zo'n 657.000 mensen aan de slag. In maart maakte Volkswagen al bekend dat het de komende jaren 50.000 jobs wil schrappen. Het bedrijf heeft nog niet gereageerd op de berichten van extra ontslag. Naast Volkswagen bezit het concern onder andere ook de merken Audi, Porsche, Seat en Skoda. Zonnig en plaatselijk tot 40 graden warm vandaag. Ook de nacht is nog zwoel bij minstens 21 graden. Morgen en zondag kans op onweer, maar nog altijd warm. Maximaal 38 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Frank de Groef van 2 tot 4.

0: We luisteren naar Frank de Groef.
1: I put you up there, so far above me, an angel star.

Pink Britney, a Little Betty Falling Star. We zijn ook vandaag de internationale dag tegen de foltering. En dit zijn de dames van Bakkara. Eigen ze nog anders. Met Yes Sir, I Can Boogie.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Muziek die je nergens anders hoort.
1: Radio Nova.

Je hoort de muziek van Conway Twitty uit 1960 dateerde met What I'm Gonna Living For. Elke einde is een vermomd begin.

Ook nog even het antwoordje aan mijn volgende collega. Dat was Ruud van Opstal met zijn programma Lunchen met Ruud. En je hoort ze hier allemaal, muziek voor elk wat wils. Je hoort de Charlene en die heette dan Samen in een Boot.

fantastische plaat. Ik heb het over Marie Loos. En die heet dan Gelukkig. Schatje, wat krijg ik als we 25 jaar getrouwd zijn? We krijgen een reisje naar Thailand. Wauw, zegt hij. En als we 50 jaar getrouwd zijn, dan kom je weer. Ik je ophalen. We zijn bij Anthony 195. Is samen met Luc Steno. En die heet dan Je t'aime, mon amour. Je luistert nog steeds naar het programma Into the Groove bij Radio Nova. Eigenzinnig anders.

De gelijknamige film Grease, John Travolta en Olivia Newton-John met You're the One That I Want. En zometeen uit 1979, We Are The World. Een van de betere dansplaten met I'm Gonna Get Along With You Now. Goedemiddag allemaal.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.
2: Anders.

0: Je hoorde de dames van Shana met Je weet maar nooit.
1: Je weet maar nooit.
0: Je kan maar meer aanraden aan de mensen om meer te drinken en binnen blijven. Want vandaag wordt een temperatuur van rond de 40 graden.
2: Je mag nu eindelijk met me uitgaan. Maar je moet weg voor middernacht.
0: En deze man mag 52 kaarsjes uitblazen. Ik heb het over Jannes.
2: Voor het einde van de nacht.
0: En dans met mij tot morgen vroeg.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.

met You're My World. We gaan het eerste gedeelte afsluiten met de bad uit 1960 dateerde van de Every Brothers. En die heet dan Cathy's Clown. Tot na de klok van 15 uur met het programma Into the Groove.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: Een Eurostar-trein van Keulen naar Parijs is vanmiddag stilgevallen ter hoogte van een fietsbrug in Leuven. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse met ziekenwagens en brandweerwagens. De passagiers kregen water en mochten overstappen op een andere trein. De precieze oorzaak van de pannen is nog niet duidelijk. 1 op de 3 speelpleinwerkingen in Vlaanderen en Brussel neemt geen nieuwe inschrijvingen meer aan. Terwijl de vraag stijgt, vinden de organisatoren al maar moeilijker monitoren. Dat komt doordat jongeren zich op meerdere plaatsen tegelijk willen engageren en ook meer willen verdienen. Soms zetten lokale besturen daarom ook jobstudenten in op de speelpleinen. Er zit momenteel te veel ozon in de lucht. De waarden voor fijnstof zijn overal in het land overschreden. Vooral mensen met gevoelige longen, kinderen, ouderen en zwangere vrouwen krijgen de raad om zware inspanningen te vermijden tot 10 uur 's avonds. Dat is ook morgen zo. Vanaf zondag zou de luchtkwaliteit weer moeten verbeteren. Vandaag is ook voor de 3e dag op rij een warmterecord gesneuveld. In Ukkel is rond 2:30 35,3 graden gemeten. Daarmee is het de warmste 26e juni sinds het begin van de metingen. Er is bijzonder druk op Brussels Airport. Vandaag komen zo'n 82.000 passagiers over de vloer. De luchtvaartautoriteiten vragen om zeker 2 uur op voorhand aanwezig te zijn. Voor landen buiten de Schengenzone is dat zelfs 3 uur. Je leest ook best vooraf eens de regels rond handbagage. In Frankrijk zijn tijdens deze hittegolf al 55 mensen verdronken. Ruim 6 op de 10 van hen gingen zwemmen in een onbewaakte zone of op een plaats waar dat niet mag. In Frankrijk geldt nog altijd code rood voor extreme hitte in 60 van de ruim 100 departementen. Het blijft vrij zonnig en broeierig warm met maxima tussen 35 en 40 graden. Vanavond is er een kleine kans op een plaatselijke onweersbui. Morgen veel zon, maar ook pittige onweersbuien bij een graad of 38. Zondag wisselvallig en 8 graden koeler.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

van harte welkom, deel 2 van het programma Eindje de Groof. De goede Robert Pater. En doe met me wat je wil. Iedereen heeft af en toe een beetje chaos nodig om te groeien. We gaan het gezellig maken. Het is vrijdag met William Burg. En jij bent mijn leven.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Dit is Radio Nova.
3: Eigenzinnig. Anders.

Dit is zo eigenzinnig anders Radio Nova. Samen met Benny King uit 1962 met Don't Play That Song. Je kunt niet in alle sloten tegelijk varen.

Ja, ja, als het zo'n grote en warme zomer gaat worden. Je hoorde Danny D'Amaro met de zee. Dan gaat er mensen, een massa volk, naar de zee trekken. Dit is muziek van Jimmy Vrij.

Ja, we zijn beland in Ambiance Trof, samen met Sander Quarté bij Radio Nova. En ik wil met je dansen. En met de temperatuur de dag van vandaag zou ik me rustig houden. Maar wel met de mooie muziek van Radio Nova. Roy Hofman en Lieveling Lekker Ding.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
2: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
0: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.
0: Anders.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.

Je hoort ze hier enkel alleen bij Radio Nova. Daniel Dirk uit 1969. En die heette dan Als je de taal van de liefde verstaat. Bedankt voor het luisteren naar het programma Into the Groove. We gaan eruit met Lowland Trio. En ik kan geen kikker van de kant afduwen. Ik wens je allemaal een fijn weekend.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: Een Eurostar-trein van Keulen naar Parijs is vanmiddag stilgevallen ter hoogte van een fietsbrug in Leuven. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse met ziekenwagens en brandweerwagens. De passagiers kregen water en mochten overstappen op een andere trein. De precieze oorzaak van de pannen is nog niet duidelijk. 1 op de 3 speelpleinwerkingen in Vlaanderen en Brussel neemt geen nieuwe inschrijvingen meer aan. Terwijl de vraag stijgt, vinden de organisatoren al maar moeilijker monitoren. Dat komt doordat jongeren zich op meerdere plaatsen tegelijk willen engageren en ook meer willen verdienen. Soms zetten lokale besturen daarom ook jobstudenten in op de speelpleinen. Er zit momenteel te veel ozon in de lucht. De waarden voor fijnstof zijn overal in het land overschreden. Vooral mensen met gevoelige longen, kinderen, ouderen en zwangere vrouwen krijgen de raad om zware inspanningen te vermijden tot 10 uur 's avonds. Dat is ook morgen zo. Vanaf zondag zou de luchtkwaliteit weer moeten verbeteren. Vandaag is ook voor de 3e dag op rij een warmterecord gesneuveld. In Ukkel is rond 1:30 35,3 graden gemeten. Daarmee is het de warmste 26e juni sinds het begin van de metingen. Er is bijzonder druk op Brussels Airport. Vandaag komen zo'n 82.000 passagiers over de vloer. De luchtvaartautoriteiten vragen om zeker 2 uur op voorhand aanwezig te zijn. Voor landen buiten de Schengenzone is dat zelfs 3 uur. Je leest ook best vooraf eens de regels rond handbagage. In Frankrijk zijn tijdens deze hittegolf al 55 mensen verdronken. Ruim 6 op de 10 van hen gingen zwemmen in een onbewaakte zone of op een plaats waar dat niet mag. In Frankrijk geldt nog altijd code rood voor extreme hitte in 60 van de ruim 100 departementen. Het blijft vrij zonnig en broeierig warm met maxima tussen 35 en 40 graden. Vanavond is er een kleine kans op een plaatselijke onweersbui. Morgen veel zon, maar ook pittige onweersbuien bij een graad of 38. Zondag wisselvallig en 8 graden koeler.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Dit is Radio Nova. Studio Barré met Patrick Barré.

0: Studio 2 van Radio Nova heet ik jullie van harte welkom in een nieuwe aflevering van Studio Barré op deze bloedhete vrijdag 26 juni. Amai, het gaat weer een stuk in de 30 graden worden vandaag. Of is het? Jawel. Hier in de studio is het momenteel 29 graden. Amai. Maar we gaan ons best doen. We gaan goede muziek draaien de komende 2 uur. En dat gaan we nu doen met Willy Sommers, een wonder van een vrouw.
1: Je bent

wereldberoemd in Nederland en Vlaanderen. Dat was muziek van Frans Bauer hier in Studio Barré bij Radio Nova met de woonwagen Mama. Normaal werd er veel gewerkt tussen 9 en 5 uur, maar met die hitte wordt dat allemaal aangepast en beginnen de mensen een beetje vroeger, hè? Jawel. Allee, vooruit. We gaan eens luisteren naar Dolly Parton met een hit uit 1980.

Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfect

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Radio Nova. Studio Barry op Radio Nova. Bye.

Ik herinner me de videoclip nog heel goed van Sabrina. Ze zat in een zwembad en ze gaf een beetje show, ja. Van het een of het ander, hè. Het waren er twee zeker, hè, ja. Sabrina uit 1987, wekenlang in hitparade met Boys Summertime Love. Welkom als je er pas bij komt, dit is Radio Nova. En nu is het tijd voor een echte meezinger van

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Welkom bij Radio Nova.

En misschien even meegeven dat we ook vandaag een 2 in hebben rond 5:30 hier bij Studio Barré. En ik kan jullie ook meegeven dat we in België blijven. Jawel. Je hoort trouwens muziek van Mulder en Mulder en Holiday Summer, Strand en Zee. Tijd voor wat discogeluiden uit 1978. Gaan we doen met de discogroep Chic.

Je hoort ze hier allemaal, de klassiekers van de jaren 60, 70 en 80. Daarvoor is Nova natuurlijk. Hè. Je hoort het trouwens Mungo Jerry en In the Summertime. En als we met de weervoorspellingen mogen geloven, gaan we een hete zomer krijgen. Ah, maar we staan er goed voor. We gaan naar ons Vlaanderenland. Die hoor je ook regelmatig, de hits van Vlaanderen hier bij Radio Nova. Hier is Luc Steno. Jij bent als de zon. Goedemiddag.

Ook al een hele tijd geleden dat dit een hit was. Het was een hit in 1982, als ik me goed herinner, van Banarama en Shy Boy. Het wordt volgens het KMI vandaag de heetste dag. Jawel, het wordt op sommige plaatsen 40 graden. Eigenlijk niet te doen. Ik zou zeggen, blijf binnen, hou het cool en blijf luisteren naar Radio Nova. Hier is muziek van Ingrid.

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zou eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Radio Nova.
6: Dit is Radio Nova, Studio Barré, met

Dat was 15 jaar in de tijd met een nummertje van Jan van Est en De Zon in Mijn Hart. Amai vooruit. Ik heb trouwens ook een verzoekje gekregen van een zekere Mark. Hij zou graag een liedje horen van Jimmy B en ik mocht zelf kiezen welk. Alle vooruit. Nieuws van 5 uur komt er ook aan. Ik zou zeggen tot straks na het nieuws van 5 uur. En zoals gevraagd, Jimmy B. Ik heb deze gekozen. Ik ben een vent. Tot straks na het nieuws van 5 uur.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: Een Eurostar-trein van Keulen naar Parijs is vanmiddag stilgevallen ter hoogte van een fietsbrug in Leuven. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse met ziekenwagens en brandweerwagens. De passagiers kregen water en mochten overstappen op een andere trein. De precieze oorzaak van de pannen is nog niet duidelijk. 1 op de 3 speelpleinwerkingen in Vlaanderen en Brussel neemt geen nieuwe inschrijvingen meer aan. Terwijl de vraag stijgt, vinden de organisatoren al maar moeilijker monitoren. Dat komt doordat jongeren zich op meerdere plaatsen tegelijk willen engageren en ook meer willen verdienen. Soms zetten lokale besturen daarom ook jobstudenten in op de speelpleinen. Er zit momenteel te veel ozon in de lucht. De waarden voor fijnstof zijn overal in het land overschreden. Vooral mensen met gevoelige longen, kinderen, ouderen en zwangere vrouwen krijgen de raad om zware inspanningen te vermijden tot 10 uur 's avonds. Dat is ook morgen zo. Vanaf zondag zou de luchtkwaliteit weer moeten verbeteren. Vandaag is ook voor de 3e dag op rij een warmterecord gesneuveld. In Ukkel is rond 1:30 35,3 graden gemeten. Daarmee is het de warmste 26e juni sinds het begin van de metingen. Er is bijzonder druk op Brussels Airport. Vandaag komen er zo'n 82.000 passagiers over de vloer. De luchtvaartautoriteiten vragen om zeker 2 uur op voorhand aanwezig te zijn. Voor landen buiten de Schengenzone is dat zelfs 3 uur. Je leest ook best vooraf eens de regels rond handbagage. In Frankrijk zijn tijdens deze hittegolf al 55 mensen verdronken. Ruim 6 op de 10 van hen gingen zwemmen in een onbewaakte zone of op een plaats waar dat niet mag. In Frankrijk geldt nog altijd code rood voor extreme hitte in 60 van de ruim 100 departementen. Het blijft vrij zonnig en broeierig warm met maxima tussen 35 en 40 graden. Vanavond is er een kleine kans op een plaatselijke onweersbui. Morgen veel zon, maar ook pittige onweersbuien bij een graad of 38. Zondag wisselvallig en 8 graden koeler.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarde. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarde. En ontdek meer op deleizegalmaarde.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Studio Barré op Radio Nova.

0: Bedankt mannen voor het nieuws van 5 uur. En ik heb zo het gevoel dat het nog warmer wordt hier in Studio 2 van Radio Nova. Het is zweten, puffen, blazen. Maar we gaan er toch nog een uurtje bij doen, Studio Barré, op deze vrijdag 26 juni. We begonnen trouwens met een zomerhit uit 1979 door de Gibson Brothers en Que Sera Mi Vida.
1: Ik liep eens langs het Spaanse strand toen ik een aardig meisje tegenkwam.
0: Olé!

0: leukste namiddag beleef je hier.
1: Studio Barré met Patrick Barré.
2: Radio Nova. Nova. Muziek die je nergens anders hoort.

Het was niet een grote hit voor Michael Lanzo, maar we draaien hem natuurlijk hier met veel plezier bij Radio Nova. Ik vind het eigenlijk een zomerhit. Jawel, c'est la vie, c'est la vie. Goedemiddag luisteraars van Radio Nova. Straks om half zes onze 2-in-1 en we blijven in België. Hier is Billy Ocean.

0: vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Welkom bij Radio Nova.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
1: Radio Nova.
3: Radio Nova.

Ondertussen is ook onze non-stopper de Freddy hier toegekomen in Studio 2. Oh mijn god, hij ziet zo rood als een kreeft. Ja, hij heeft het lastig. Straks om 6 uur hoor je de Freddy hier bij Radio Nova. Status quo was dat. 79, grote hit met Whatever You Want. We gaan naar Parijs. De nachten van Parijs, daar is het ook heet hoor. Hier is Laura Lynn.

Op sommige plaatsen is het momenteel 40 graden. Dat is eigenlijk niet te doen. Hier bij ons is het 38 graden. Allee, het is nog cool. Luisa Fernandez was dat met Lay a Love on You uit 1977. Zometeen onze 2-in-1. We blijven in België. Blijf luisteren, want ik heb twee leuke platen. Echt waar.

0: opkomend talent hier bij Radio Nova. Ze scoorde deze hit in 2023. Nou, hit is een groot woord, maar het is toch wel een leuke plaat van Lisa Lewis. Het lijkt wel zomer.
1: De twee in één. Twee liedjes van dezelfde artiest.
0: Voor de 2-in-1 blijven we vandaag dus in België, want we draaien twee nummers van de vrolijke Dinky Toys. Jawel, deze Belgische popgroep stond bekend om zijn aanstekelijke mix van reggae, hip-hop, flamenco en andere muziekstijlen. Frontman was Kid Coco, die je ongetwijfeld herinnert aan zijn onafscheidelijke zonnebril. Voor het eerste nummer keren we terug naar de zomer van 1992. Toen scoorden de Dinky Toys een mooie hit met I Can Keep My Hands Off You. Voor de tweede plaats gaan we nog een stapje terug in de tijd. Met My Day Will Come brak de groep echt door. Die single groeide uit tot een schot in de roos en stond in 1992 wekenlang hoog genoteerd in de hitparade. 2-in-1 vandaag dus voor de Dinky Toys. Ik zou zeggen, veel luistergenot.
1: De 2-in-1.

0: radionova.be.
1: Je zingt ze allemaal mee.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.

Eddie Smets hier bij Radio Nova. Jij bent de liefde van mijn leven. Zal het nu ook nog zijn? Begot, ik zou het niet weten. Zeg, houden jullie onze Facebook van Radio Nova in de gaten? Volg je die Facebookpagina al? Nee, dan moet je dat zeker doen. Echt waar. Ons Gerda houdt die allemaal up-to-date. Wie is er jarig? Wie is al zoveel jaren overleden? Je ziet het allemaal op onze Facebookpagina. En natuurlijk ook info over onze programma's. De Facebookpagina van Radio Nova zeker en vast volgen.

Ja, het kan gebeuren als je in zo'n café binnenstapt of zo, dat je denkt, amai, wat een prachtige vrouw achter die toog. Ja, het gebeurt echt hoor. Remco Voet, die had het voor in 2024. De barvrouw van de Costa. Amai, prachtig zomergids hier bij Nova Radio. Nog tot 6 uur Studio Barré op deze hete vrijdag 26 juni. En is het tijd voor William Jans. Amor de mis amor. De pijn zit diep in mij, zegt hij. Oh God.

0: Wat maakte ze toch goede muziek in de jaren 70? Dit was er zo eentje, The Real Thing uit 76 met You Make Our Everything. De Freddy zit klaar voor zijn non-stop programma tussen 6 uur en ja, hij gaat toch 3 uurtjes vol een bak er tegenaan hoor. Dus zeker aan wat blijven luisteren. En wat mij betreft, graag tot volgende week voor een nieuwe aflevering van Studio Barry. Ik zou zeggen, hou het allemaal cool. En op tijd te drinken. Het is gelijk wat. Voilà. Allee, hier is nog de Night People. Salukus.
1: Hi, baby.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Het is stilaan een kwalijke gewoonte, maar ook vanmiddag is het dagrecord qua temperatuur weer ruimschoots overtroffen. Om 2:30 vanmiddag gaf het KMI in Ukkel al 35,3 graden aan, bijna 2 graden meer dan het record uit de legendarische zomer 1976. Deze 26e juni is meteen ook de warmste dag van het jaar. 3 passagiers van de vanmiddag nabij Leuven stilgevallen Eurostar-trein zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De trein met 400 passagiers aan boord die van Keulen naar Parijs reed, viel stil door een technisch defect en alle reizigers zijn na evacuatie naar een andere trein gebracht. Toen die in Leuven arriveerde, bleken al heel wat passagiers bevangen door de hitte. 3 onder hen moesten dus extra zorgen krijgen. In het centrum van Gent is vanmiddag een vrouw dood aangetroffen in haar appartement. Een familielid deed de akelige ontdekking. De politie kwam ter plaatse, maar zegt dat het wellicht om een natuurlijk overlijden gaat en er geen derden betrokken zijn bij haar dood. Of er een verband is met de hitte is niet meegedeeld. In Londen is geloot voor de eerste ronde van het tennistoernooi van Wimbledon. Seizoensrevelatie Alexander Bloks is meteen uitgeloot tegen de Duitser Alexander Zverev, nummer 3 van de wereld en onlangs winnaar van Roland Garros. Bloks is zelf nummer 37. Raphaël Collignon en Zizou Berghs loten elk een Franse tegenstander uit de top 40. Elise Mertens speelt in de eerste ronde tegen de Duitse Siegemund. En in Markedal in de Vlaamse Ardennen is Lotte Klaas verrassend nationaal kampioene tijdrijden geworden. Ze haalde het voor Sandrine Tas, die afgelopen winter nog schaatster was op de winterspelen, en voor Margot van Pachtenbeke. Topfavoriete Lotte Kopecky had een totale off-day en greep met een 4e plaats zelfs naast het podium. De voorbije 7 jaar had Kopecky telkens vlot de titel behaald. Nog even de warmste uren trotseren en dan is er kans op intense onweersbuien. Het oosten van het land maakt de grootste kans op gedonder. Morgen opnieuw tropische maxima tussen 31 en 38 graden en 's avonds mogelijk onweer. Vanaf zondag is het eindelijk minder tropisch.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Dit is Radio Nova.

0: inrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Het is stilaan een kwalijke gewoonte, maar ook vanmiddag is het dagrecord qua temperatuur weer ruimschoots overtroffen. Om 2:30 vanmiddag gaf het KMI in Ukkel al 35,3 graden aan, bijna 2 graden meer dan het record uit de legendarische zomer 1976. Deze 26e juni is meteen ook de warmste dag van het jaar. 3 passagiers van de vanmiddag nabij Leuven stilgevallen Eurostar-trein zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De trein met 400 passagiers aan boord die van Keulen naar Parijs reed, viel stil door een technisch defect en alle reizigers zijn na evacuatie naar een andere trein gebracht. Toen die in Leuven arriveerde, bleken al heel wat passagiers bevangen door de hitte. 3 onder hen moesten dus extra zorgen krijgen. In het centrum van Gent is vanmiddag een vrouw dood aangetroffen in haar appartement. Een familielid deed de akelige ontdekking. De politie kwam ter plaatse, maar zegt dat het wellicht om een natuurlijk overlijden gaat en er geen derden betrokken zijn bij haar dood. Of er een verband is met de hitte is niet meegedeeld. In Londen is geloot voor de eerste ronde van het tennistoernooi van Wimbledon. Seizoensrevelatie Alexander Bloks is meteen uitgeloot tegen de Duitser Alexander Zverev, nummer 3 van de wereld en onlangs winnaar van Roland Garros. Bloks is zelf nummer 37. Raphaël Collignon en Zizou Berghs loten elk een Franse tegenstander uit de top 40. Elise Mertens speelt in de eerste ronde tegen de Duitse Siegemund. En in Markedal in de Vlaamse Ardennen is Lotte Klaas verrassend nationaal kampioene tijdrijden geworden. Ze haalde het voor Sandrine Tas, die afgelopen winter nog schaatster was op de winterspelen, en voor Margot van Pachtenbeke. Topfavoriete Lotte Kopecky had een totale off-day en greep met een 4e plaats zelfs naast het podium. De voorbije 7 jaar had Kopecky telkens vlot de titel behaald. Nog even de warmste uren trotseren en dan is er kans op intense onweersbuien. Het oosten van het land maakt de grootste kans op gedonder. Morgen opnieuw tropische maxima tussen 31 en 38 graden en 's avonds mogelijk onweer. Vanaf zondag is het eindelijk minder tropisch.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen zin.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfecte

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Wij draaien lekker
3: onze eigen goesting.
2: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Het is stilaan een kwalijke gewoonte, maar ook vanmiddag is het dagrecord qua temperatuur weer ruimschoots overtroffen. Om 2:30 vanmiddag gaf het KMI in Ukkel al 35,3 graden aan, bijna 2 graden meer dan het record uit de legendarische zomer 1976. Deze 26 juni is meteen ook de warmste dag van het jaar. 3 passagiers van de vanmiddag nabij Leuven stilgevallen Eurostar-trein zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De trein met 400 passagiers aan boord die van Keulen naar Parijs reed, viel stil door een technisch defect en alle reizigers zijn na evacuatie naar een andere trein gebracht. Toen die in Leuven arriveerde, bleken al heel wat passagiers bevangen door de hitte. 3 onder hen moesten dus extra zorgen krijgen. In het centrum van Gent is vanmiddag een vrouw dood aangetroffen in haar appartement. Een familielid deed de akelige ontdekking. De politie kwam ter plaatse, maar zegt dat het wellicht om een natuurlijk overlijden gaat en er geen derden betrokken zijn bij haar dood. Of er een verband is met de hitte is niet meegedeeld. In Londen is geloot voor de eerste ronde van het tennistoernooi van Wimbledon. Seizoensrevelatie Alexander Bloks is meteen uitgeloot tegen de Duitser Alexander Zverev, nummer 3 van de wereld en onlangs winnaar van Roland Garros. Bloks is zelf nummer 37. Raphaël Collignon en Zizou Bergs loten elk een Franse tegenstander uit de top 40. Elise Mertens speelt in de eerste ronde tegen de Duitse Siegemund. En in Markedal in de Vlaamse Ardennen is Lotte Klaas verrassend nationaal kampioene tijdrijden geworden. Ze haalde het voor Sandrien Tas, die afgelopen winter nog schaatster was op de winterspelen, en voor Margot van Pachtenbeke. Topfavoriete Lotte Kopecky had een totale off-day en greep met een 4e plaats zelfs naast het podium. De voorbije 7 jaar had Kopecky telkens vlot de titel behaald. Nog even de warmste uren trotseren en dan is er kans op intense onweersbuien. Het oosten van het land maakt de grootste kans op gedonder. Morgen opnieuw tropische maxima tussen 31 en 38 graden en 's avonds mogelijk onweer. Vanaf zondag is het eindelijk minder tropisch.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.
0: Radio Nova.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogendaken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Dit is Radio Nova.
3: Eigenzinnig, anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: 11 bewoners van een woonzorgcentrum in Boom in de provincie Antwerpen zijn onwel geworden door de hitte. 1 bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Het centrum koelt de ruimtes al jaren met mobiele airco's, maar die bleken niet opgewassen tegen de extreme temperaturen. De brandweer heeft industriële ventilatoren en extra koeling ter plaatse gebracht. Onze kust verwacht dit weekend tot 150.000 dagtoeristen per dag. Een aantal kustgemeenten, waaronder Oostende, activeert het hitteplan, waarbij er dus toezicht is op de mobiliteit naar de stad en ook de strandpolitie extra aanwezig is. De NMBS legt elke dag extra treinen in van en naar zee. Zowel zaterdag als zondag gaat het om 20 extra treinen. De kustredders tenslotte zijn overal op post, maar vragen met nadruk enkel verkoeling te zoeken in bewaakte zones. De dubbele aardbeving in Venezuela heeft nu al met zekerheid 589 levens geëist. In het recentste bulletin van de interim-president is de dodentol daarmee reeds verdubbeld tegenover de vorige melding. Vandaag zijn een groot aantal buitenlandse reddingsteams toegekomen in het rampgebied om mee naar overlevenden te zoeken onder het puin. De autoriteiten vrezen dat het aantal dodelijke slachtoffers nog verdubbelt. En Alex Zegaard is voor het eerst nationaal profkampioen in het tijdrijden. De beloftevolle renner van Bahrein Victorious haalde het nipt voor de geëikte favoriet Tim Welles. Zegaard legde het heuvelachtige parcours in de Vlaamse Ardennen 2 seconden sneller af. Vlad van Mechelen pakte het brons. Zegaard won eerder dit jaar ook een Giro-rit. In de Ronde van Zwitserland had hij onlangs nog opgegeven. Na een extreme dag waarbij de grens van 40 graden is overschreden, is er kans op een warmteonweer tijdens de avond of nacht. Die kans is het grootst in het oosten van het land. Elders blijft de hitte lang hangen en wordt het 20 tot 24 graden. Zaterdag eerst een laatste tropische dag tot 38 graden. Tegen de avond is er overal kans op een welgekomen onweersbui.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Mevrouw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: Weet. De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Wij draaien lekker
2: ons eigen goesting.
1: Welkom bij Radio Nova.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Muziek die je nergens anders hoort.
1: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: 11 bewoners van een woonzorgcentrum in Boom in de provincie Antwerpen zijn onwel geworden door de hitte. 1 bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Het centrum koelt de ruimtes al jaren met mobiele airco's, maar die bleken niet opgewassen tegen de extreme temperaturen. De brandweer heeft industriële ventilatoren en extra koeling ter plaatse gebracht. Onze kust verwacht dit weekend tot 150.000 dagtoeristen per dag. Een aantal kustgemeenten, waaronder Oostende, activeert het hitteplan, waarbij er dus toezicht is op de mobiliteit naar de stad en ook de strandpolitie extra aanwezig is. De NMBS legt elke dag extra treinen in van en naar zee. Zowel zaterdag als zondag gaat het om 20 extra treinen. De kustredders tenslotte zijn overal op post, maar vragen met nadruk enkel verkoeling te zoeken in bewaakte zones. De dubbele aardbeving in Venezuela heeft nu al met zekerheid 589 levens geëist. In het recentste bulletin van de interim-president is de dodentol daarmee reeds verdubbeld tegenover de vorige melding. Vandaag zijn een groot aantal buitenlandse reddingsteams toegekomen in het rampgebied om mee naar overlevenden te zoeken onder het puin. De autoriteiten vrezen dat het aantal dodelijke slachtoffers nog verdubbelt. En Alex Zegaard is voor het eerst nationaal profkampioen in het tijdrijden. De beloftevolle renner van Bahrein Victorious haalde het nipt voor de geëikte favoriet Tim Welles. Zegaard legde het heuvelachtige parcours in de Vlaamse Ardennen 2 seconden sneller af. Vlad van Mechelen pakte het brons. Zegaard won eerder dit jaar ook een Giro-rit. In de Ronde van Zwitserland had hij onlangs nog opgegeven. Na een extreme dag waarbij de grens van 40 graden is overschreden, is er kans op een warmteonweer tijdens de avond of nacht. Die kans is het grootst in het oosten van het land. Elders blijft de hitte lang hangen en wordt het 20 tot 24 graden. Zaterdag eerst een laatste tropische dag tot 38 graden. Tegen de avond is er overal kans op een welgekomen onweersbui.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Radio Nova.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruisabeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
3: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
2: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
3: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
2: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
3: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
2: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
4: Wij draaien lekker
5: ons eigen goesting.
4: Welkom bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: 11 bewoners van een woonzorgcentrum in Boom in de provincie Antwerpen zijn onwel geworden door de hitte. 1 bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Het centrum koelt de ruimtes al jaren met mobiele airco's, maar die bleken niet opgewassen tegen de extreme temperaturen. De brandweer heeft industriële ventilatoren en extra koeling ter plaatse gebracht. Onze kust verwacht dit weekend tot 150.000 dagtoeristen per dag. Een aantal kustgemeenten, waaronder Oostende, activeert het hitteplan, waarbij er dus toezicht is op de mobiliteit naar de stad en ook de strandpolitie extra aanwezig is. De NMBS legt elke dag extra treinen in van en naar zee. Zowel zaterdag als zondag gaat het om 20 extra treinen. De kustredders tenslotte zijn overal op post, maar vragen met nadruk enkel verkoeling te zoeken in bewaakte zones. De dubbele aardbeving in Venezuela heeft nu al met zekerheid 589 levens geëist. In het recentste bulletin van de interim-president is de dodentol daarmee reeds verdubbeld tegenover de vorige melding. Vandaag zijn een groot aantal buitenlandse reddingsteams toegekomen in het rampgebied om mee naar overlevenden te zoeken onder het puin. De autoriteiten vrezen dat het aantal dodelijke slachtoffers nog verdubbelt. En Alex Zegaard is voor het eerst nationaal profkampioen in het tijdrijden. De beloftevolle renner van Bahrein Victorious haalde het nipt voor de geëikte favoriet Tim Wellens. Zegaard legde het heuvelachtige parcours in de Vlaamse Ardennen 2 seconden sneller af. Vlad van Mechelen pakte het brons. Zegaard won eerder dit jaar ook een Giro-rit. In de Ronde van Zwitserland had hij onlangs nog opgegeven. Na een extreme dag waarbij de grens van 40 graden is overschreden, is er kans op een warmteonweer tijdens de avond of nacht. Die kans is het grootst in het oosten van het land. Elders blijft de hitte lang hangen en wordt het 20 tot 24 graden. Zaterdag eerst een laatste tropische dag tot 38 graden. Tegen de avond is er overal kans op een welgekomen onweersbui.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

iedereen een drankje moeten nemen die mij bedonderd heeft of mij een sukkel vond. Nou, dan stond ik lang en breed al niet meer op mijn benen. Dan lag ik uitgeteld, geslagen, op de

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.